0: tristezza non può uscire, l'allegria non può entrare.
1: Non mi basta stare dietro a un telefono.
2: Lockdown.
3: Er is een fotograaf die de straten langs gaat en gezinsportretten maakt aan de voordeur.
4: Confinement. Confinamento.